Jy is ingeskakel op The Morning Lock In, saam met my Sarah Jane, ek jou geselskap tot en met 9 uur toe. Dit is Finish the Chorus vir oggend. Ek gaan om een laaste keer vir jou speel, ek wil graag hier met of my klaarmaak, op 062-344-5545.

Dit is Bobby van Jaarsveld en Eden met Butterflies, net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op The Morning Lock en heerlijke muziek nog vir jou pad in die volgende uur, getting you up to date with some cultural events. Stay tuned. See you.